0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse Vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.
3: Relive the magic of music's best years.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de CompactDisc, de CD. Januari, de Marva Marine Vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
2: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau, dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf eind december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij-ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.
3: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krok gemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Kudde-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koppelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.
2: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio.
3: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krok gemaakte filmpjes over een docente. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Platner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buitenzo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Marno van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de staat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam duurt er een half uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging. En naar de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: en een lekkere sax, hè?
1: Ja.
0: Dat maakt het helemaal compleet in dit nummer. Sam Cooke. Legendarische muziek. Een mooie opener van deze aflevering van De Tour van Frans. En ik zeg tegen jullie een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent bij Extra Gold of bij Golden Oldies Radio. Tot 12 uur, de muziek van onze jeugd.

alsjeblieft, mooi meisje. Wil je met me dansen? Dance with me. En dat waren de heren Drifters. Zo dadelijk de high five naar deze. Maar eerst heb ik nog even aandacht voor deze artiest. Maxi Priest. En ik hoor je denken, oh die ja. Het was een mooie versie van Wild World.

absoluut. Het is een rumoerige wereld, zal ik maar zeggen. En elke ochtend kun je dat weer zien tijdens het journaal, zal ik maar zeggen. Het nieuws, zoals het tegenwoordig ook wel heet. Ja, het was een zomerhit. The Wild World in deze versie van Maxi Priest. En dan, zoals gezegd, in het doei van Frans, even vijf succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. We gaan langs songs die tot nummer 1 kwamen. Dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 19 maart 1989. Weer kwam een voormalig alarmschijf op 1. Dit keer uitgevoerd door de Simple Minds. We gaan luisteren naar Belfast Child. Music.

0: barre tijden daar.
1: En Belfast bedoel ik. Het werd uitgebracht op een EP'tje van deze club. Het EP'tje Ballad of the Streets, om het maar eventjes met naam te noemen. En nou werd dit een succes van in onze hitparade. We kochten het massaal en dan is dit het resultaat. Belfast Child, zo heette het. Nederlands talent nu in de hi-fi. Ook weer een alarmschijf. Op 25 maart 1989 kwam het op 1. René Vroger.

0: geld op de zielige tour zo, toch?
1: Ja. Een eigen huis.
0: En eenvroger en het goede doel. Maar men heeft het maar even niet over de hypotheek op dat huis. Dat is even duidelijk.
2: Extra Gold. Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: En dit is de derde in de high five. Waar gaan we naar luisteren? Naar de Bengals. En Eternal Flame.

doe je ogen dicht. Eén ding is dan zeker, dan zie je niks. Maar je hoort nog alles. En daar is radio om te doen, toch? Eternal Flame van de Bengals hoorde je in de toer van Frans bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. En leuk dat je erbij bent. Is het bij jou ook zo heet als hier? Denk het wel, hè? Nou, dat schept dus tussen jou en mij een band. Ja, gedeelde smart is halve smart, zeggen ze soms ook wel eens, hè? We zijn toegekomen aan de vierde in de high five. En dat is deze. Hey.

kunnen we dan de termen gebruiken? Eigenzinnig. Ja. Me, myself and I. De La Soul, zo heette dat clubje. Ik heb er nog één te gaan in de High Five. En dat is deze van Nederlands Talent. Voor de tweede keer. Ja, mooi. Gerard Joling. Hij scoorde in 89 een nummer 1 met No More Boleros.

ik heb het altijd een bijzonder nummer gevonden. Nomo Bolero's. Gérard Jolien, zoals ze hem volgens mij noemen in Frankrijk. Tenminste, dat neem ik maar even gemakshalve aan. Luister volgende week opnieuw. Dan draai ik weer 5 nummer 1 noteringen uit de Nederlandse top 40 van toen. En dan weet je zeker, dan mis je niks. En dan even deze klanken. The King is hier, Elvis Presley. Ik draai het altijd als ik een zorgcentrum een leuke middag bezorg. Dit is hem. It's now or never. En er wordt er geweldig meegezongen. Leuk. Come hold me tight. En doe dat gerust ook bij jou thuis, hè? Kiss me.

Hij klinkt een beetje ongeduldig, tenminste. My love won't wait. Dat haal ik eruit, uit de tekst. It's now or never. Nu of nooit, jazeker. Pam, pam, pam. In ieder geval klonk die gretig, hè? En deze gouden album ken je vast en zeker ook. Uit onze jeugd. De Monkees, deed

En alle waarschijnlijkheid kun je ook nog die serie op de Nederlandse televisie herinneren. Die ging over deze heren, The Monkees en Daydream Believer. En mocht je willen weten hoe ik er op het ogenblik bij zit, nee, niet in de zwembroek. Nee, wel in een korte broek en een klein stukje van mijn benen plakken vast aan het leer. Van de stoel dus, hè. Maar in de rug heb ik er

0: snel ja zeg. Kijk op Facebook gelijk een vriendschapsverzoek van ene Angelina. Ik ken haar helemaal niet. Ik zal haar straks even onder de loep nemen. Ze doet dat meestal bij zo'n dergelijk verzoek. Ja, luister vrienden, nu we het toch over Curl Crazy hebben, even dit.
1: Zo.
2: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
1: Nee toch?
2: Voor iedereen is er...
1: En wie hebben we daar?
2: Frans van Udrift.

zijn de echte lekkere gouden ouwe, toch? Sweet Georgie Girl. Ja, en dan is het tijd voor de verjaardagskalender in de Tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Ik heb er vandaag eentje staan hier in de lijst. 61 jaar jong is die. Marco van Drenthe. Ik weet niet of hij luistert. Ik heb hem in ieder geval vanmorgen gefeliciteerd op zijn Facebookpagina. En dan doe ik het ook nog altijd even in het programma zelf. Verder is er ook een feestje op Kreta, heb ik gelezen. Bij Patrick Koenen. Hij heeft visite van zijn dochter en twee kleinkinderen. En die vieren allemaal hun verjaardag tegelijk daar. En ze blijven 10 dagen. Oh, wat een feest is dat. Hè? En dan heb ik het natuurlijk over Felicia. Over André. En Guido. Maak er een mooi samen zijn van. En geniet. Ja, ook van de warmte natuurlijk. Maar vooral van taart, denk ik. Hebben ze op Kreta ook taarten? Ja, daar ga ik maar wel vanuit. En ik ga even deze leuke plaat voor jullie draaien, vrienden. We duiken in het verleden. Met Destination Anywhere.

0: waar dan ook. Destination Anywhere. En daarmee luisteren we even een ogenblik naar de Marvelettes. En ook voor de volgende geldt natuurlijk hetzelfde motto.
1: Herinnert u zich deze toch?
0: Dat zal toch wel. Een van hun grote singlesuccessen. 1965. Het bereikte de nummer 2 in onze hitparade. Het was trouwens het eerste jaar dat wij een hitparade hadden. De Veronica Top 40. The Fortunes zijn hier in de Tour van Frans met Here It Comes Again.

0: Kun jij het ook voelen?
1: Ja, dat gevoel.
0: Want daar is het opnieuw.
1: Ja, absoluut.
0: Here it comes again. En deze club brengt ons gelijk weer in de 70s. Want de laatste vocale trouwens in het eerste uur van de Tour van Frans. Daarna nog even wat instrumentale klanken. En dan gaan we alweer het tweede uur in. Het gaat zoals elke week weer supersnel. Cool and the Gang is hier.

Daar hadden ze het over, toch? Cool and the Gang. Ik zei het je, dat is de laatste vocale in dit uur. En met Barry White en de Love Limited Orchestra sluit ik dit af. In de tweede uur hebben we natuurlijk weer een top 5 te gaan. Je hebt het vast en zeker al op mijn Facebookpagina gezien. Deze week The Walkers in mijn show met hun 5 grootste singlesuccessen. Maar eerst Love Theme.

Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig

bent jong en je wilt wat. Die uitdrukking ken je nog wel. Young and in love. Het was de eerste van de tweede uur van de Tour van Frans. En daar zorgde voor die internationals. Prachtig toch? De Tour van Frans is in volle gang. En dus moet er ook even deze plaat voorbij komen. Tenminste, dat vind ik wel. En daarna de top 5 van deze week. Eerst luisteren we nog naar Julie en Claire en Heli.

0: En kan je van dit? Dat was het, hè? Hélène van Julien Clerc. Dat is de tijd de tour van Frans voor de top 5 van deze week. Een Maastrichtse formatie die destijds heel veel succes had. Ze hebben 7 hits in de top 40 gehad en 1 daarvan werd zelfs alarmschijf. Afijn, die ga je allemaal horen. Nou ja, allemaal 5 in ieder geval.
1: 5 hits in a row.
0: En de top 5 van de Walkers begint met dit nummer. Oh, Lonesome Me.

laatste stukje was er geen tekst meer. Dan konden we even niet meer meezingen. Maar dat vinden we ook niet altijd erg, toch? Dit is de nummer 4 in de Walkers Top 5.

dansen tot de morgen stond. Zo zou je het kunnen noemen, toch? Dance of Love, The Walkers vandaag. En dit, oh, een feestje zo toch. Is everybody for free love? Nou. Then I've got a song just for you. Taboo.

In de tweede helft van de jaren 70 waren ze succesvol. Dat mogen we wel stellen. Tot 1980 scoorden ze grote hits. En daarna nog twee, maar die haalden niet de hoogste regionen. Nee. En bij deze gaan we een beetje in de Griekse sfeer. In de toer van Frans bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. My Darling Helena.

0: Hoppa!
1: Ja, heerlijk. Dat was fijne muziek eigenlijk. De nummer 2 dus. Even snel naar het overzicht van deze week. We begonnen de Walkers top 5 met Oh Lonesome Me. Daarna was het aan Dance of Love op nummer 4. 3, Taboo. En op nummer 2, My Darling Helena. Nou, wat staat er dan nummer 1? Ik denk dat als je de klassiekers kent, dat je dit al had verwacht. En kan je van een song? 10 weken lang stond in onze hitparade en bereikte de nummer 4. There's no more corn on the brasses.

0: En ik heb het ook altijd het beste nummer van The Walkers gevonden. En met die panfluit erin, hè. Die zorgt er voor wat extra sfeer in. There's no more corn on the brasses. Ik kan trouwens nog vertellen dat er ook nog 11 andere nummers werden uitgebracht. En die kwamen niet verder dan de tipparade of zelfs daar niet in. Dus vandaar dat je die ook niet hoort meer in de show.
1: En nu zit deze nog.
0: Met dit warme weer, The Beach Boys.

niet zo lang geleden in de Battle of the Bands op de Nederlandse televisie was er een club die dat ook fantastisch kon nadoen. Ik bedoel, die sound van de Beach Boys klonk vocaal voortreffelijk en ook instrumentaal trouwens. En ook zij liet het horen, I Can Hear Music. En dit is André Koek. The Average White Band in de toer van Frans. En natuurlijk met Pick Up the Pieces.

Heerlijk, hè? Het blijft een geweldige song. Ja, Pick Up the Pieces van de Average White Band in de show. Hey, mocht je wat later hebben ingeschakeld, dan heb je het een en ander gemist. Vanavond bij Extra Gold tussen 10 en 12 is de herhaling. Verder zal er op de Facebookpagina's van mij een Golden Oldies Radio een terugluisterlink komen. Dan kun je zelfs ook de show downloaden. Dan kun je gewoon luisteren wanneer jij wil. Tijd voor David McWilliams.

een lichtje aan de horizon, zou je kunnen zeggen. Ja, een baken in de nacht. Can I Get There by Candlelight? En The Man with the Golden Voice geeft vandaag ook weer een bijdrage. Neil Diamond en Crackling Rose.

Hij was behoorlijk met haar in de sas. Pa, pa, pa. Zo zou je het al wel kunnen zeggen. Black Ring Rosie. She made me smile, dat zong hij. Ja, Neil Diamond. We gaan de laatste 20 minuten in van de show. En we hebben natuurlijk...

0: Ja, dat dacht je wel.
1: And the beat goes on.
0: And the beat goes on. Ja. Toen ze nog samen waren, Sonny en Cher. Dat was in de jaren 60. En nog altijd is Cher zeer actief. Nog niet zo lang geleden verscheen van haar een nieuw album. Vrienden, vanmorgen bereikte mij een triest bericht. Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Nou, dan moet ik toch in ieder geval haar stem even laten klinken. Hier in de show.

Ze was niet thuis, maar in het ziekenhuis in Portugal is ze overleden. Bonnie Tyler, je kent haar onder andere van The Eclipse of the Heart. Ja, daar scoorde ze zelf mee. Maar dit deed ze samen met Shaken Stevens. A Rocking Good Way. We zullen haar platen natuurlijk nog zeer regelmatig draaien in de show.

het op dit warme weer, hè? I'm walking. Hij zet het dus als het ware op een loper. Of moet ik dat zo niet zien? Iedere donderdagmorgen, lieve vrienden, de tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Met de plaatjes uit onze jeugd.

de formatie Zen and Hair. Laatst had ik in mijn programma Sunny, dat zul je je nog herinneren. Vandaag een andere van Boney M. She's crazy like

hij dus geen last, zal ik maar zeggen, van de warmte. Daddy Cool, zo heette dit nummer van Boney M. Wat doet het nu even wat rustiger aan? Deze man ken je vast en zeker ook nog. Otis Redding.

Je zakt er heel relaxed bij, zou je kunnen zeggen. Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay. Mocht je fan zijn van Bonnie Tyler, kan ik je nog een nieuwtje geven. Vanmiddag tussen 4 en 5 bij Extra Gold wordt er extra aandacht aan haar besteed. En dan hoor je natuurlijk alle grote single-successen van haar even op een rij. Door met de tour van Frans. We zijn beland bij de laatste nummers van de show. Deze wil ik in ieder geval nog laten horen. Die

af, dames. Bedankt voor je medewerking, zou ik kunnen zeggen. Ik ga afscheid van je nemen. Dit was die weer, de toer van Frans bij Extra Gold in Golden Oldies Radio. Uiteraard is er volgende week weer een nieuwe

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Wat met name opvalt is nog de A7. Vanuit Groningen naar de Duitse grens. Een file tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. Komt door een grenscontrole bij de Duitse grens, maar ook door wegwerkzaamheden daar. Verder ook nog andere zaken. Zo staat er een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel. Een file van 40 minuten over 11 kilometer. Is één rijstrook dicht. En omdat er wordt gewerkt op de A20, de weg is daar helemaal dicht, is het drukker dan gebruikelijk op de A16. Richting Breda file nu voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tchernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste twee jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuws om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat is een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het dus eigenlijk een berg goed op.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag er als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Taking you back to the 60s, 70s, 80s. This is on internet.
2: Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er alweer ruim 400 kilometer file. Zo is het heel erg druk in de buurt van Utrecht en in de buurt van Rotterdam. Dat heeft te maken met wegafsluitingen. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de Afrit Kerkdriel, 35 minuten verdraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Knappend Ketelplein, 40 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de afgesloten A20 bij Rotterdam. Daardoor is het ook extra druk op de A16. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Zevenbergen. De weg is weer vrij. De vertraging is nog 20 minuten. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de N15. Daar staat inmiddels ook nog een lange file. Daar heb je nu een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

Nou, het allemaal gelezen, denk ik. Bonnie Tyler, 75 jaar, helaas overleden. Veel te vroeg natuurlijk, dus het leven is veel te kort voor slechte muziek. Ik zeg iedereen een goedemiddag. Jawel. Het is 4:08. Dennis Wiebel op het apparaat tot 6:00. En Bonnie Tyler was dat. Take me back. Dat is denk ik een bericht vanuit de hemel, denk ik. Take me back. Ja goed, ze laten hier van mooie muziek achter. Dat is het allerbelangrijkste, toch? Wat heb ik voor je? Ik heb een heleboel Jacksons voor je. Ja, de hele Jacksons familie heb ik bij elkaar gezocht vandaag. Dus dat is wel even weer wat anders. Daar zijn er ook een heleboel niet meer van. Dus ja, wat dat er gaat. Hè? Een beetje doodzootje vandaag. Hoewel, de muziek ligt er niet om, hoor. Nee, dat geeft. Hey, dit is Golden Oldies Radio. Goeiedag, leuk dat je luistert. Het is tot 6:00 Dennis Wiebel. We gaan lekker wiebelen, een uurtje lang. We gaan kijken wat we er voor moois van kunnen maken. Vanmiddag lag ik nog met koorts in mijn bed. En nu zit ik alweer de springlevend achter de microfoon. Nou, wat willen we nog meer?

Joe Jackson was dat, ja, The Real Man. Dit is een fantastische plaat, joh. Echt fantastisch lekker is dit. Om even terug te horen op de radio, toch? Dat dacht ik. Ja, ik heb het verteld, de Jacksons. Ja, we hebben een Jacksons time vandaag. Het is weer wat anders. Ik denk, ja, doe eens even wat mensen bij me. Alles wat de Jackson heet, heb ik bij elkaar gezocht. Dus dat is best wel aardig. Er komen nog een paar plaatjes aan van de Jacksons. Dus dat is allemaal Jacksons. Hey, familie Jacksons. Allemaal heet de Jacksons. Populaire naam, zeg maar, in de US. Laten we het zo maar noemen, denk ik. Janet Jackson, natuurlijk. Dit is lekker, zeg.

0: Golden Oldies Radio, de luisteraar, je hoorde Tupac Changes. Ja, 1999 als de dag van gisteren in je geheugen gegrift. Echt waar. Zometeen de Jackson 5 en ABC.
1: Is de kort voor slechte muziek.
0: En ABC wou ik zeggen.

En dan weer even terug in de tijd. Jawel, met ABC, ofwel van de Jackson 5. Ja, natuurlijk uit de Jackson familie natuurlijk. Hè. Dat Michael Jackson nog bijzonder klein was natuurlijk. Maar net ook al wat van John Michael Jackson, maar toen was je al een beetje wat volwassener, zeg maar. Wel, is je ooit volwassen geworden, die man? Voor mij niet. Met zijn pretpark. Ja, die man heeft wat op zijn kerfstok gehad. Maar goed, hij is niet meer. Het is wel een mooie muziek, dat is belangrijk. Zoals de Jackson 5. Wat hebben we hier, jongens? Een love ballad van LTD. Even terug in de tijd.

afbellet, zeg maar, van de LTD. Wat een fantastische plaat is dit, joh. Dit kan je mij echt voor wakker maken. Het is gewoon de muziek dat je denkt, wow, heerlijk. Gewoon even lekker, je komt van je werk af, je denkt even alles chill. Als je überhaupt aan het werk bent, want ik geloof dat heel Nederland bijna op vakantie is, als ik het zo een beetje omheen hoor. Maar goed.

Ja, je vindt het fantastisch of je denkt, ja, ja. Boah. WhatsApp. Ja, WhatsApp. WhatsApp. Tegenwoordig ga je trouwens bij WhatsApp. Een ander verhaal. Kan je je naam reserveren, hè? Moet je wel heel snel zijn, want er zijn geloof ik iets van 40 miljoen mensen of zo die dat gebruiken. Of wel meer, geloof ik. Ik weet niet. Heel berg in ieder geval. Maar in ieder geval, die mensen die kunnen allemaal dus... hebben allemaal vorige week een berichtje gehad met... je kunt dus je naam claimen. Dus, misschien wel handig. In plaats van telefoonnummer kun je dus je naam claimen. Voor de mensen die WhatsApp gebruiken. Ja, wel even een klein tipje natuurlijk. Het is 25 graden in Amsterdam. Kijk ik zojuist even op de thermometer. En het is schitterend weer. Al over zomeren. Echt overal zon. Dat is helemaal fantastisch gewoon. Dat is datgene wat je wil, denk ik. Het is tijd voor ijs, jongens. Het is tijd voor ijs. En ijs, daar lik je aan. Dit is Twenty Fingers.

0: Ik heb een smaak in mijn mond momenteel alsof ik een dood vogeltje heb gelikt. Maar...
1: Ik weet het niet hoor. Maar...
0: Nou, zo eens even wat water drinken of zo. Want is niet lekker. Ik heb vanmiddag iets gegeten. Dat dacht ik van, nou, dit wil ik eigenlijk een tweede keer. Maar goed, af en toe heb je van die momenten in je leven. Dus, ja, probeer dit even. Nou, dat was hem wel even. Hoor. 20 fingers, hoor je. Lick it. Ja, je moet niet overal likken natuurlijk. Niet alles is even lekker natuurlijk. Maar ijsjes is altijd goed natuurlijk. No worry, dat is altijd goed. We gaan even terug in de tijd. Tony Jackson. Dat je denkt, wow, wat de F is dat? Ja. Stepping out of the groove. Dit is zo ontzettend groovy. Dit is zo lekker dit.

0: Stepping Out the Groove. Ja, als deze muziek wordt, dan wil je 150 jaar worden. Ik zweer het je. Dan wil je er niet uitstappen, echt niet. Dan heb je geen zin aan. Tony Jackson dus, Stepping Out the Groove. Ja, dat heb ik zo meteen nog even het nieuws voor je. Dat komt er ook nog aan. Ik heb nog een paar mooie platen. Die is weer echt een vol programma vandaag. Echt wel, ongekend. John Lennon onderweg. Dit is leuk.
1: Dennis Weeble. From the other side of the world, from the tropical studio, where the air conditioning is running at full speed, with a palm tree growing along the microphone stand made of bamboo, we will entertain your ears musically. Yeah.

John Lennon. Oh, we just don't care. Dit is echt zo'n leuke tekst. Ik weet niet of je hoort. Heb je aan die tekst geluisterd? Ik vind hem waanzinnig, echt waar. Overal scheid dan, gewoon doen wat je wil. Nou, dat is ook een beetje het vakantiegevoel, denk ik, toch? Oké, tot het nieuws van, wat is het, 5 uur? Ja, 5 uur alweer. Jeetje, dat gaat hard zeg. Zometeen nog een uur vol lang beuken. Ja, dit was een beetje rustig, een beetje wind te komen. Maar zometeen gaan we even los, hoor. Ik heb een mooie klaar staan. Oh, nou ja, goed, ga ik zometeen horen. Freddie Jackson, Rock Me Tonight. Tot zometeen na het nieuws en weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel vertraging, met name in Zuid-Holland, bij Utrecht, maar ook in Noord-Brabant. Op de A4 staat nu een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar 35 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim een 30 minuten vertraging. Bij Rotterdam ook veel oponthoud door de afgesloten A20. Dat merk je vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook bijna 50 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Arnhem ook een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elst. Daar een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Alexis Jordan hoor je als eerste aftrapper van vandaag. Jawel. Nee, niet van vanmiddag. Wat is het? Even naar vijf. Jawel. 5:10. Happiness was dat een mooie plaat. En daarachteraan Criss Cross Jump. Dat waren die gekken met hun broek achter tevoren, weet je dat? Ja, die dachten, what the fuck is dat? Die zaten dus echt met de broek achter tevoren zaten die aan. Ja, goed. Een paar kleine rotmannetjes. Beetje een paar van die vervelsers bij elkaar. Beetje dat idee, maar goed. R.E.M. Wauw, dit is lekker. Hey, tot 6 uur is het wiebel op het apparaat. We gaan even lekker doorknallen. We gaan echt een beetje gas geven. We gaan een beetje tempo maken, zeg maar.

0: dit geen vakantieplaat is, weet ik echt niet.
1: Tiny Happy People, R.E.M. was dat. Oh yeah, ja, dat hoort erbij, hebben dit. Ja, dat zeg ik. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince in the summertime.

Je komt ergens binnenlopen van een of ander feestje. Je denkt, wow, wat is dit lekker, zeg. Je kijkt om je heen, vitamine voor je ogen. En je denkt dat deze plaat, DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, Summertime, Summertime. Dit is toch genieten, jongens. Dit is toch echt dat vakantiegevoel. Hoor eens. De cocktails vliegen om je oren en het is alleen maar genieten bij het zwembad, toch? Maar, we moeten even voorzichtig zijn natuurlijk, want er is nog een heel groot deel van Nederland nog niet vrij. Want over 2 weken hebben we pas de bouwvak. En deze mannen staan nog steeds op de stijgers te fluiten. Ja, dan over 2 weken moeten ze weer in het grill thuis. En daarna mogen ze weer terug op de stijgers, maar goed. Tot die tijd, genieten van Europe. Dus de final countdown. Aftellen tot aan de bouwvak natuurlijk.

0: Ik zit dat te bedenken, hè? Golden Oldies Radio heb eigenlijk meer luisteraars dan dat ze hits hebben, ken je dat?
1: Ja.
0: Dat is ook een dingetje. Een beetje op zoek naar hits, denk ik, of zo. Maar goed, maakt niet uit. Allemaal gezellig. Tot aan 6 uur wiebel op het apparaat. Het is 5:30. Het is hartstikke live. Als je nog een mail zou willen sturen, dat kan. Dan doe je even naar dennis@goldenoldiesradio.nl. Doe het even daarin. Dus dennis@goldenoldiesradio.nl. Let daar vooral op. En dan komt hij vanzelf hier aan. En dan doe ik er even een leuke plaat bij. Dan draai ik hem voor je. Chaplin en Pain King. Evelyn Champagne King dus. Ik ga achteruit praten hoor. Spannend.

Hans gaat aan de maaltijd. Ik zeg, eet smakelijk. 5:30, 6. Ja, mooie tijd, hè. Maar even genegen. Ja, ik eet meestal veel later, hè. Meestal, ja, goed. Andere tijd. Andere tijdsoorden, laat het zo worden. Evelyn Champagne King was dat dus. En I'm in love. Ik zei dit achterstevoren. En achterstevoren praten was vroeger een taal wat ze op zee gebruikten. Ja, dat was, dan konden ze het niet verstaan. Gingen ze achteruit praten. Nou, misschien heb ik daar nog iets van mijn overgrootouders nog van overgehouden. Ja, geen idee. En wat heb ik voor je? Falco komt eraan. Ja, kom eens aan. Jawohl. En daarachteraan de Spindokters. Ook leuk.

Ja, ik ben een beelddenker. En dan denk ik aan spindokters. Dan zie ik van die dokters die kinderen onderdraaien met zijn grote witte jas aan. Ken je dat? Er wordt trouwens de Falco. Ja, commissar. Ja, dat is echt een beetje Noord-Duits wat die man spreekt. Heel erg lastig te verstaan. Maar ja, goed, die gast uit Beieren ook. Dat is ook niet te verstaan. Helemaal uit het zuiden. Maar goed, een beetje NRW, Noord-Rijn-Westfalen. Dat is wel goed te verstaan allemaal in Duits. En die verstaan de Nederlanders ook best goed. Hè. We gaan even genieten van Cassius. Ook wel bekend van Feeling of You. Dit is wel even genieten. Tijd voor de potten en pannen.

Ja, bij de sun go down. Nou, een beetje rond 6:30 gaat hier de zon al een beetje zakken. En een beetje 6:30, zo 7:00 is het hier pikken donker. Omdat we dicht bij de Evenaar zitten. Dan heb je een heel andere dagindeling, zeg maar, qua tijd en qua licht. Heel bijzonder is dat. Maar goed, als je daar een beetje aan gewend bent, dat is prima. Maar als je niet aan gewend bent, dan denk je, hey, hoe kan dat nou niet? 7:00 is het hier pikken donker. Nou ja, goed, geeft niks. Voor de meeste mensen is het happy hour al een beetje over, denk ik. Maar goed, toch draai ik de plaat nog even. Ja, je weet het nooit. Misschien dat er ergens een barretje open is van happy hour. Wel dit tijdstip, prime time. Wow, ik denk het niet hoor. Maar goed, geeft niet. Wat heb ik voor je? Zometeen Right Set Fat. Oh, dat is ook wel leuk. Maar eerst deze. Happy hour.

Sad Fred. Ja, dat was ook leuk. Dit is toch even genieten, jongens. Ja, leuk. Nou, we hebben nog geluk dat we nog in de lucht zijn. Want ik liep net richting het toilet. En toen had ik mijn hoofdtelefoon nog op. Ja, ken je dat? Met een draad eraan. Dus de hele rotzooi komt erachteraan. We zijn er geen... Nou ja, dus dat komt helemaal goed. Frank Sinatra. Dit is ook even leuk, hè. Ik denk, nou, die moet maar een keertje draaien, Frank Sinatra. New York, New York. Misschien ga je er alleen. Starts

die kan zo eens een keer zo'n plaat maken over Amsterdam of Rotterdam of whatever. Dan klinkt het wel gemeten. Ja, goed. Het klinkt allemaal wat leuker als dit een beetje het Engels is, zeg maar. Amsterdam! Nee, het klinkt wel gemeten. Goed, New York, hoor je Frank Sinatra. Ik zat even een beetje weggedroomd. Ik denk, ja, eigenlijk moeten ze een keer zo'n plaat maken in Nederland. Helaas. Het zit er niet in. Onze taal leent zich er totaal niet voor. Ik zat trouwens vanmiddag even naar een DJ te kijken uit Amerika. Dat is een hele andere Jojo Hubblebrook. Die is ook wel 150 jaar oud inmiddels. Maar die gast is zo fantastisch. Echt, is echt helemaal leuk, man. Een keertje opzoeken. Dit is 3 Degrees. A Woman in Love.

A Woman in Love, 3 Degrees. Oh, wat fijn zeg om even terug te horen. Dat zijn toch wel leuke krakers. Dit was hem weer eigenlijk. Wat mij betreft wens ik iedereen weer een genoeglijk weekend. Genoeglijk weekend, wou ik zeggen. Ja, wat mij betreft dat volgende week. Ik laat je achter met de Fanjo Cannibals. En Alicia komt er zo meteen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

leeft nog steeds. Hij is 86 inmiddels, deze Afrique Simon. Hij kwam uit Mozambique en heeft dit plaatje gemaakt. En dat was een dikke top 10 hit in de zomer van 1975. Ramaya. Ja. Playa Blanca heeft hij ook nog gedaan. En Afanana. Het is wel leuk dat die man nog leeft. Want heel veel platen die je draait, of oude artiesten, die zijn natuurlijk omgevallen. Ja. Zo gaat het in het leven. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. Felix van Am op donderdag tussen 6 en 8. Met dank aan de vorige platen draaien, cd draaien, bestanden aanklikken. Nou ja, vul op maar aan. Deze twee uur zoveel mogelijk singeltjes op de radio. En cards. Die hebben volgende week zitten wisselen of zitten wikkelen wat verse cards. Er waren wat jingles weer bij, dus dan moet je weer cards wikkelen met vers tape erin. Ten eerste hoor je dat verschil wel en het is wel even een klusje hoor, een soort strafwerk, maar een leuk strafwerk. Golden Oldies Radio, tot vanavond 8 uur zijn wij paraat. En als je aan de maaltijd zit, eet smakelijk. We hebben straks om 6:30 een klein weerberichtje en natuurlijk gewoon muziek van Mike Rondell en L'Amour à France. Zomeetje natuurlijk, want het is zomertijd. En dat komt uit... dat is helemaal geen zomeetje, maar ja. Goedenavond. Het komt officieel uit februari 1974.

0: symfonie.
1: Ik denk dat dat toen een beetje mode was van die vrouwenstemmetje erbij. La la la la la. Mike Rondel, dat is artiestennaam van Jaap de Groot. Zou dat de Jaap de Groot zijn van de NCV? Dat denk ik niet. Hij was bandlid van de nederpopformatie ZZ en de Maskers. Dat is ook nog wel een plaat hier in de studio. Maar... ja, dit kleine bescheid, nou ja, niet eens een hit, want ik kwam niet verder als de tipraden. Dus ken ik wel door platenmaatschappij Negram op single geperst. En al dus getuige de rechter draait af. Ik kwam niet verder als de tipraden. Je zou denken, het is een zomerplaat. Dat dacht ik eigenlijk ook. Maar hij is uitgekomen in februari 1974. Dus het spijt me. Maar wel leuk zo even op deze 9 juli. En afgelopen zondag was ik in Dordrecht bij een platen / boekenbeurs. En zag ik deze single staan. Ik denk, hè, Luf, who do you wanna be? Ja. En toen zette ik het op. En toen dacht ik, oh ja,

Nou, ik weet niet of dit een hit is geweest. Volgens mij niet. Het is een beetje tussen wal en schip geraakt. Maar ja, voor mij een van de betere platen van Love. Die hebben voor mij ook heel de wereld gezien destijds. Met een Concorde naar Zuid-Amerika. Even op en neer, jongens. Ja, dat kan je me voorstellen. Why do you, who do you wanna be? En natuurlijk kwam dat vanaf het Philips label. Het is 13 over 6 bij ons. Goedenavond. U bent verbonden met Golden Oldies Radio. En ja, ach, het is lekker weer. We gaan straks om half 7 even kijken of het nog meer lekker weer gaat worden. Dit komt ook uit 78, Althea en Donna. En natuurlijk zetten we het originele singeltje op.

Als je goed geluisterd hebt, dan valt het op dat dit singeltje uit februari 1978... komt niet ver als de 24e plaats, maar het is zo mono als de Nathan. Dus. Ja, ik weet niet waar dit gemasterd is, maar misschien in Jamaica. Althea en Donna en Uptown Top Ranking. Zijn dat op cd te koop zijn? Ik denk het wel, misschien een verzamelcd. Altijd weer met die recht is dat gemut, hè, jongens. Dus met die schatkamer ook, dat is leuk als je daar fragmenten wil onderzoeken. En het staat erop, is prima. Maar ja, dat natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, ho. Je eerst aftikken. En dan pas mag dat publiekelijk worden verspreid. Nou goed, ik weet het dus niet. Eet smakelijk als je aan de maaltijd zit. Ik heb hier al een maaltijd erin gekegeld. Snel. En tijd voor platen draaien, zou ik zeggen. En die gasten die gaan gewoon door. Nou, we gaan echt een eind aan bakken.

klein tipje had hij ermee. Colin Blunstone van het album, even spieken, One Year. Caroline, Goodbye. Nou, denk het niet. Kwam uit maart 1972. En dan kon hij verder als de tipparade. Hij leeft nog steeds, zijn ze, maestro. En daar zijn we blij om. Het is 7:10. Ik hoop dat je niet in de file staat nu. Want Zuid-Holland, de A20 is dicht volgens mij. Dat duurt nog wel even. Dus ik heb medelijden met al die mensen. Ja, precies. Die in de file staan daar. Ja, het is tegenwoordig ook mogelijk om in de auto naar internet te luisteren. Gewoon met je telefoon en dan de koppel op je auto. Dus ja, waarom niet? Ja, dit is echt een toffe plaat. Roger Hudson.

0: kwam destijds van de LP In the Eye of the Storm. Roger Hudson, voor mij de leadzanger van Supertramp.
1: Ja.
0: In december 1984 kwam onbegrijpelijk niet verder dan de 39e plaats. Hij had dat dream. Ja, hij heeft waarschijnlijk is hij door kunnen blijven dromen. Want, nou, dit kan je toch ook heruitbrengen, jongens? Platenmaatschappijen, kom op. Koop die rechten, persen 1000 stuks. Gekleurd vinyletje, altijd gezellig. Nou, het is 6:30, 7 bij ons. Waarschijnlijk zit u aan den maaltijd. Eet u smakelijk. En wij gaan uiteraard door met het draaien van fijne muziek. Ter ondersteuning van de maaltijd. Of misschien is daar wel aan de afwas. Met zo'n afwasborstel. En dan een beetje sop erin. En een beetje bellen blazen. Ja. Oh ja, dit vond ik ook in de bak. Dit is een remix van Tavares. En ik vond het ook weer leuk om dit eens een keertje op te zetten. Heaven Must Be Missing an Angel. De special 7-inch remix by natuurlijk Ben Plakband. Uit 1985.

0: Nou, vervolgens werd het dus weer een hit, maar dan had hij waarschijnlijk, heeft hij de rechten kunnen kopen of iets daarmee kunnen doen op papier. Tavares is natuurlijk het origineel uit 76 of zo. Maar dit is opgepoetst door Ben Librand in 1985, de zoon van 1985. En het kwam niet verder als de achtste plaats. Dus, en op de andere kant zat ook een soort, ja, Ben Librand, Who Done It. Dat kwam voor mij daarna, nadat Heaven Must Be Missing an Angel. Who Done It? Ja, Ben die had zoiets, nou ja, dan pakken we gelijk die andere kant ook even mee.
1: Yo, Pop, yo, Dave, man.
0: Yo, yo, yo.
1: I'm gonna do it on this one, man.
2: Word up, Kurt.
3: Word up, Kurt.
1: Yo, man, yo, I'm Rob Bass, man. Get this.

0: Ik hoor hele oude sample techniek en een singeltje uit het voorjaar van 1989 alweer. Kwam die verder zijn 20e plaats. Rob Bass featuring DJ Ease Rock. Ja, ik denk dat dit wel in Rotterdam op het Stadhuisplein opgezet is, joh, jongens. Mannen met grote ketting om en vette ringen. Oude rap, jongens. Nou, dat is toch een achtergrondje. Het is 1:30, bijna 2:30, 7 bij ons. Golden Oldies Radio, het weer voor 9 juli. Dat was vandaag best aardig, graadje of 26. Het wordt komend weekend ietsje warmer. Zaterdag, zegt men. Noord tot noordoost, kracht 3. En die wind blijft tot en met volgende week woensdag een beetje in de noordoosthoek 3 hangen. Een graadje van 28. Wow, ik vind het prima. Er is niks mis mee. Niks mis mee. Henk vindt dat erg fijn. Nou, vond de plaats ook wel leuk. Die vond ik ook op die beurs. Ik ga maar 1 keer draaien. Daarna waarschijnlijk nooit meer. Dat is een Roberto Giacchetti in de Scooters. I Save the Day. Maar dat is een live opname uit Los Vast. Wie kent het niet? Wie is er niet groot mee geworden? En er is ook nog een LP van verschenen destijds. En dat had te maken met Paperclip Radio uit april 1984. Er stond nog op 3 gekomen dat plaatje van I Save the Day van Roberto Giacchetti en Les Scooters. En dat begint als volgt.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou maar weer kussens tegen je oren, want hier is weer Los Vast live.
2: Oh, gezellig. Ik zit hem wat harder, hoor.
1: Gezellig, hè.

0: misschien was je er toen wel bij.
1: Dag, luizenbollen.
0: Oké, nou dat is dan heel apart. Einde Roberto Jacquet in de Scooters. En natuurlijk een live opname uit Los Vast. Het is gewoon een singeltje, jongens. Ik heb hier niet een band liggen van de NCV van Paperclip Radio. Want ze weten dat destijds was een of andere jeugdclub. Daar kon je lid van worden. Ik denk dat het een beetje het antwoord was op Veronica. De jeugdafdeling van Veronica. Dus de NCV had kennelijk ook zoiets van, nou, wat zij kunnen wij ook. Een beetje leden, een beetje mensen ronselen voor zijn omroep. Nou goed, dat even tezijde. Het is 7 over. Het was wel leuk hoe je iedereen mee hoort blaren. Die mensen waren misschien toen 14, 15, Los Vast. Ja. Hoe oud ben je dan? Dat je daar naartoe ging. En nu hoor je dat misschien terug. Dat je denkt, oh ja, daar was ik bij. Ja.

voorbeeld dat dit vaak op Caroline 576 werd gedraaid. Daar zaten ze voor mij toen op, want Monique was toen al in de lucht. Ja, december 84, dus toen zaten ze nog, toen zaten ze net op een eigen frequentie op de boot. Met, weet ik veel, 5, 6 kilowatt. Het werd dit vaak gedraaid. Elton John, of misschien wel in 1985 ook nog wel. Passengers. En een remixed from the album Breaking Hearts. Elton John natuurlijk. En dat kwam nummer 5 in de UK, de United Kingdom. Oelala, het is 11 of half 7. Sta je af te wassen of laat je de boel na een drukke werkdag in de file?

het singeltje Monos te neten. Maar dat is niet zo gek, want dat komt uit 1970. En dat was waarschijnlijk een beetje net de overgang van houtje touwtje stereo naar echt stereo en mono stereo. Nou ja, Crab Appleton, Go Back. Ik weet alleen dat het 1970 komt, hitnotering. Maar ja, ik weet niet of dit, zou dit gedraaid zijn, jongens, in de top 40. Destijds met Alex Harding. Met, nou goed. Oké, het is 6:50. Straks het nieuws om 7 uur. Dan gaan we even kijken hoe de wereld eruit ziet. Maar eerst nog even een paar plaatjes afwerken. Dit vonden wij ook op de platenbeurt. Het was leuk in Dordrecht, hoor, jongens. Uit de zomer van 1980.

Dat was een soort promotieplaatje voor het lokale busvervoer. Dat voeren de ZWN en de West-Nederland, West-WN. Hier in Zuid-Holland, Nederland. En kennelijk had Nick Hall zoiets van, nou daar ga ik maar een plaatje van maken. Misschien ook wel een gratis strippenkaart krijg. You never know. Nou, het zal meevallen. Het kwam nu uit de zomer van 1980. Hij heeft ook nog een LP gemaakt. A Very Special Case. Nick Hall. Upon the bus. En als je even kijkt naar de platenbeurs aanstaande zaterdag, dat is 11 juli, dan is er een platenbeurs in de grote kerkplein, op het grote kerkplein van 10 tot 5 uur. En zondag 12 juli is er in Utrecht in het Janskerkhof. Er is ook een platenbeurs van 10 tot 5. Het moet even met display wakker worden. En tenslotte 25 juli Amersfoort. Het Eemplein tussen 10 en 5 uur. Er is ook een platenbeurs. En natuurlijk weer 26 juli Dordrecht. Statenplein. Dat is echt een trouwe klant is dat hoor, Dordrecht. Die heeft veel met platen. Tussen 10 en 5 uur een platenbeurs. Dus nou, misschien gaan we nog eens even ernstig naartoe. Als ik kijk van wat het leukste halen valt. En onderhand kunnen wij genieten van de Guys and Dolls.

0: ik ken iemand persoonlijk en die heeft echt de schurft aan de Guys and Dolls. En ik ga toch eens een keer navragen waarom daar nou zo'n aversie tegen is. Ja, ik vind het wel leuke muziek, de Guys and Dolls. En ze gingen voor mij later als duo Grand Theft Foresight. De helft dan, hè? Want die andere helft weet ik niet meer. Guys and Dolls and You Don't Have to Say You Love Me. Nou, dat is makkelijk. Als je dat zo kan aannemen, dan heb je een probleem met mij. September 1977. Yes.
1: So here's
0: Jude the Drought.
1: Big 8.
0: Yes, sir.

laatste rare plaatjes, die Judge Dredd. Hij werd geboren op 2 mei 1945 en hij zou overlijden in maart 1998 in Canterbury. Nou, wel een bijzonder figuur. Big 8. En de andere kant zat Mind the Doors. Nou, wat daarmee bedoelt, dat zullen we de volgende keer wel even belasteren. Wij gaan op naar het nieuws van 7 uur bij dit radiostation Golden Oldies Radio. Internetsensatie van 2026. Is dat zo? Nou, vul het zelf maar in. Blijf plakken, laat die tv nog even uit. En dan kan je nog een klein stukje genieten van de Charlie Calella Orchestra uit 283. Het vaak gedraaid op Atlantis in Rotterdam. Zing, zing, zing. Tot straks na 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook naar Marokko-Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. Twee Scandinavische tieners werden in maart in Nederland aangehouden met vuurwapens. Hun zaak illustreert de groeiende trend van geweld op bestelling, waarbij buitenlandse jongeren via sociale media worden geronseld voor zware geweldsmisdrijven. De politie waarschuwt dat deze ontwikkeling zich steeds verder verspreidt binnen Europa en maakt zich daar grote zorgen over. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Golden Oldies Radio. Golden Oldies
3: Radio. Nou jongens, hebben jullie het al gehoord?
4: Nee.
3: Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin.
4: Koeien in zijn tuin? Wat een show.

toch nog een top 10-etje mee in 1991. Hij kwam nu verder als de vijfde plaats. André van Duin natuurlijk. En 7300. Dat is, daar is het origineel van gejat. Hij maakte er 35 koeien van. Het zou je maar gebeuren dat je 35 koeien in je tuin hebt. En, en er was toen ook nog een cd, soort, ja, Animal Crackers op cd en dierenliedjes. André van Duin en Jaap Aap, wie kent hem niet? Dierenliedjes, nou, ik vind het allemaal mooi. Welkom bij het tweede uur. Dit is Golden Oldies Radio via het www World Wide Web. En we gaan plaats maken voor een klein plaatje uit 1979. Een klein plaatje. Een singeltje, een rare plaat. Planets.

moet je dit ermee vergelijken? Het gaat eigenlijk alle kanten op. Uit november 1979 kwam niet verder als de tipparade Lines. En Planets. Planets met Lines. Vul maar in. Allemaal gratis te beluisteren via Golden Oldies Radio. En ik vind eigenlijk dat wij een kilowattzender moeten hebben. FM stereo, middengolf, lange golf, kort golf. Ja, trouwens, je zender uit Ireland, die is uit de lucht. 198 kHz voor de echte radiofreaks. Dat las ik vorige week op internet. Ze hebben toch maar besloten dat ding uit te zetten, want dat kost natuurlijk een vermogen aan stroom. En het verhaal is dat de eindzendbuizen zouden opgestookt zijn. Nou, dat is niet helemaal waar, want er waren gelijk reacties van, nou, er zijn al een paar buizen op de wereld in voorraad. Maar ja, wie gaat er nog naar de lange golf luisteren? Dat is natuurlijk maar een enkeling. En dat kost heel veel stroom om zo'n circus aan de praat te houden. Maar goed, ja. De echte freaks vinden het natuurlijk jammer. Aan de andere kant, ja, lange golf, het klinkt voor geen meter. Maar het is wel, je komt wel overal lekker ver. Je bent ver te beluisteren. Het is natuurlijk een geluidskwaliteit uit het jaar nul. Maar ja, het is wel hard en ver. Maar ja, hi-fi? Nee.

Nou, het weer ziet er de komende tijd best aardig uit. Wij hebben vooralsnog niet te klagen over de zomer 2026. Het is wat vroeg begonnen, maar ja, ik hoop wel dat de mensen die in de bouwvak gaan of met de schoolvakanties, die zijn in Noord-Holland nu al begonnen. Heb ik mij laten vertellen van de week. Dat nou, dat is toch best aardig weer. Want als je met je tentje op een camping staat en er gaan dus veel meer mensen op dit moment in Nederland op vakantie. Waarom ook niet, er is niks mis mee. Dan sta je daar in je tentje met 12 graden en miseregen. Nou, dan heb je het dus helemaal gehad. Maar gelukkig is dat nu aan de orde. Dead or Alive and a Brand New Lover. Ja, dat is soms wel eens handig. En dan kan je weer van voren van beginnen. Oké, het is bijna 14 over 7 bij ons. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. Faith, Hope and Charity. Soul Explosion staat op het RCA-hoesje. Nou, uit oktober 75.

dit ademt zo voor jaren 70 uit. Daar kan je niet omheen. Faith, Hope and Charity to Each His Own. Uit oktober 75 via Golden Oldies Radio. Het is bijna 17 over 7. En waarschijnlijk zit de maaltijd er al in. Tenzij je nu nog aan het happen bent, is makkelijk. Je kan het al achter me kiezen. Dus we kunnen gaan dansen met champagne en blackjack. Uit Nederland.

stukje net te lezen op het internet dat de meidengroep Beep, die gaat weer eenmalig optreden of hebben opgetreden. En er komt ook een cd-box uit met alle gratis die hits van Margot, Marga en Rita. Nou ja, 62 tracks, deels nooit eerder uitgebracht. Nou ja, het is wel leuk om een keer op te zetten, Beep. Ja, er staan hier wel singeltjes van Beep, maar ja, aan de kant zit je erop te wachten. Het is een beetje, ja, foute muziek zou ze nu zeggen, maar er is eigenlijk niks fout aan, want die gasten hebben heel veel plaats gehoord. Peter Koelewijn heeft daar ook flink aan verdiend. En ik hoop die meiden ook, want vaak zie je dat die artiesten dan een beetje, ja, een beetje bekaaid eraf komen. Die steken al hun energie erin en uiteindelijk gaat het hogere kaliber, die gaat met het zak met geld ervoor door. Dat is ook niet echt charmant. Oké, het is 4:30, 3:30, 4:30, 7:30 bij Golden Oldies Radio. En wat hebben wij klaarstaan? Nou, dit.

dat is altijd leuke muziek van het goede doel. Dat zeker die begintijd, een beetje begin jaren 80 tot eind 80. Nou, daarna was het klaar een beetje. Heb ik een solo plaatje gemaakt. Dit is altijd leuk om terug te horen. Net zo gefortuneerd. Ik ben alleen het hoesje kwijt. Waar is het hoesje? Het goede doel. En daar staat ook altijd informatie op. De B-kant, de plaat sloeg af en het gesprek viel stil. Dat komt beide van de LP Tempo Doeloe. Of is het alleen de plaat sloeg af? Nou, dat weet ik niet meer. Het kwam uit november 84 en kwam die verderste tipparade. Onbegrijpelijk. Nou ja, dit vonden wij ook op Den Beurs. En dat is wel bijzonder, dit. Monsoon. Uit het voorjaar van 82.

raar plaatje dit eigenlijk. Mansoen heet het. Uit april 82 kwam die verderste tip uit. Dus is kennelijk wel in Nederland uitgebracht. Maar in het United Kingdom kan het niet verderste 12e plaats. Dus die hadden daar iets meer oog voor. Ja, het heeft iets Oosters, hè. Never So Lonely via Golden Oldies Radio. Het is bijna 8:08 bij ons. Wat hebben we straks? We hebben straks helemaal niemand. Ja, de automatisering die gaat zijn werk doen. Dus dat is wel fijn. Nou, even een gezellig muziekje erbij. Gejat muziekje dit. Maar ja, jammer, dat komt wel handig uit. Alleen het petje van deze kaart is een beetje versleten. Dus het hoog is een beetje voetje. Nou, maakt niet uit. We hebben wat, een groot boek voor ons neus. En daar staan weer een aantal aardige dingen in. Dat in 1955 stond op de eerste plaats het singeltje Rock Around the Clock van Bill Haley en His Comets. De single zou 8 weken op nummer 1 staan daar. Jeetje. 8 weken, jongens. Nou, Bob Dylan neemt in 1962 de single op Blowing in the Wind. Tijdens een sessie voor zijn nieuwe album, The Freewheeling Bob Dylan. Het nummer wordt midden in de turbulente tijden al vlug een anthem voor vrede en vrijheid. Yo, freedom. Nou, Jim Morrison wordt in Parijs bijgezet op de Parijse bekende begraafplaats. Nou, voor de rest, allemaal ingewikkelde dingen. In 2010, Carlos Santana gaat tijdens een concert op zijn knietjes voor zijn verloofde. En drumster van de band, Cindy Blackman, ze trouwde in december 2010. En in 2013, dat is dan weer minder, Lauryn Hill moet 3 maanden brommen wegens belastingfraude. Na vrijlating heeft ze nog een jaar voorwaardelijk en de eerste 3 maanden huisarrest. Ah, zielig. Waarschijnlijk krijg je dan een enkelband om of zo. Ja. Ik heb er niet zoveel ervaring mee. Nou, tenslotte 2015, ACD-drummer Phil Rudd krijgt 8 maanden huisarrest, ook al huisarrest, wegens drugsbezit en het uiten van doodsbedreigingen. Nou, dat is een leuk type, hè? Hierdoor mist hij de Rock or Bust Tour. Chris Slade vervangt hem voor een tweede keer. Nou, voor de rest gaan we het grote dikke boek sluiten. Het is inmiddels bijna 8:50. En dat muziekje gaat gewoon verder, hè? Het gaat gewoon verder. Ik geloof 4 minuten duurt het. Oh, 3:15 staat op het doosje. Nou, we gaan verder met het draaien van singeltjes, want dat doen wij vaak in dit radioprogramma. Ik denk dat ik de enigste ben van het hele team van Golden Oldies Radio. Dus bij deze. Bob en Marcia, Pied Piper uit de zomer van 1971.

Ja, als je goed geluisterd hebt, dan is er niets aan duidelijkheid, wat aan duidelijkheid wensen overlaat. Nielsen and You're Breaking My Heart. En ja, is dit nou de A-kant? Ik weet het niet. Aan de andere kant staat Spaceman. Die zullen we misschien volgende week even draaien. Het komt hier uit september 1972 alweer. En kwam niet verder als Den Tip Parade. Nou, hij wint er geen doekjes om verbouwd. Dus dat komt allemaal wel goed. Het is kwart voor acht bij ons. Straks het nieuws om 8 uur. En dan hebben wij uiteraard non-stop. Non-stop. Misschien was het een non-stop die ons laten maken door... ja, weet ik veel wie. AI of zo. Oké, het weer ziet er nog best aardig uit komende week. Dus geniet ervan. Het is zomertijd, jongens. En we kunnen dansen op Stephanie Mills.

die blijft onverslijpbaar. Dit kan je over 20 jaar nog een keertje draaien. Stephanie Mills is inmiddels 69. 22 maart is ze jarig geweest. En ze heeft onder andere dit plaatje achtergelaten uit 1980. Het stond nog nummer 1. Ook heeft nummer 1 gestaan, jongens. Never knew love like this before. Nou, het is maar even dat je het weet. Wij lopen heel langzaamaan tegen het tijdstip van 8 uur. Maar dit wil ik ook nog wel even opzetten. Jonathan Richman and the Modern Lovers. And the Morning of Our Lives. De B-kant is heel lang, dat is Roadrunner, maar die gaan we niet opzetten. Dit is veel leuker.

0: We're young now. Right now is when we can enjoy it.
1: Hij is gelukkig ook nog onder ons, de Jonathan Richman. Hij heeft het liedje gemaakt samen met The Modern Lovers. En dat Roadrunner op de achterkant, dat is in België wel uitgebracht. En dan kwam hij verder zijn 26e plaats. Maar ja, dat zou ik je niet aandoen. 8 minuut 25.
0: Ja.
1: En vaak als singeltjes heel lang zijn, dan wordt de kwaliteit er ook niet beter op. Dus,
0: Good night.
1: Dank u. Nou, dat was hem. Dank u. Ja, ik durf bijna de volgende plaat eigenlijk niet in te starten, maar ik ga het toch lekker doen. Even een retsenkletser van het Hollandstalig werk. Hannie. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Ja, top 10 het, hè, mensen. Dus er zijn heel veel mensen die hebben hier 5,95 aan besteed.

is het niet de beste naald die op dit moment onder de draaitafel zit. Maar die singles zijn wel aardig geperst. Telstar à la 1991. Is dit Telstar? Ja. TSI 4790-7. Ik kan het thuis controleren als hij bij jou thuis ook in de kast staat. Uit april 1991 kwam die verste negende plaats. Dat was Hanni en de Rekels, hè? Dat was zij volgens mij. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Ja. Oké, we gaan afronden, ja. Het is ook weer zo'n ranzig product. En daarmee sluiten wij dit radioprogramma af. Komt uit het voorjaar van 1978 en kwam ook op de 16e plaats, jongens. Dus ook, er zijn heel veel mensen die dit hebben gekocht. Boomerang. Nou, bedankt voor het luisteren. Als je het nog volhoudt, straks weer normale muziek na het nieuws van 8 uur. En ik hoop dat ik toch volgende week weer op deze stoel mag zitten tussen 6 en 8. Ik moet even de baas feliciteren. Die was volgens mij vorige week jarig. Vele gezonde jaren. Blijf gezond. Dat is het allerbelangrijkste. Ik prik nog een taartje namens Van Dam & Co. Ik ga dit fatsoenlijk afronden. Fijne avond verder. Sterkte met de hitte. Het wordt de komend weekend best aardig warmpjes. Weer rond de 30 graden. Zeker in het zuiden des lands. Dus als je daar aanhaakt bij Golden Oldies Radio, dan zet de ventilator lekker aan. En dan komt het allemaal best goed. Nou, fijne avond en slaap lekker. Ondanks de warmte, tot later. Voor mij is trouwens dit singeltje gebruikt voor een reclame op Miamigo. Voor een of andere vleesgroothandel. Maar daar kan ik helemaal naast zitten. Maar... Oké, we gaan even inhaken. Tot later.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad staat bij Lelystad Airport 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug ook 10 minuten oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht door brandstof op het wegdek. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack, op nummer 1. Golden
2: Oldies Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1. Always feel good, golden oldies radio.
2: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.
3: Always feel good, golden oldies radio.
4: The password.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij afrit Everdingen een ongeluk. Dus er is maar één rijstrook open daar. Bij afrit Geldermalsen begint daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Na een autobrand bij Breda Noord. 4 kilometer file daar en een klein kwartiertje oponthoud. 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is het daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: Good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

up the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond. Welkom bij de late avondshow. Het komende uur hoor je relaxe muziek om heerlijk bij het ontspannen zo voor het slapen gaan. En afwisseld met het laatste nieuwtjes en achtergronden uit de regio van Zuid-Holland. En de show werd geopend door Dean Martin. The Door is Still Open to My Heart uit 1964. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent bij de late avondshow. Goed dat je luistert. En dit is Nina Simone, Mr. Bojangles uit 1971. Veel plezier met de late avond.

Waiting for a Girl Like You uit 1982. De band Foreigner was dat. En je luistert naar de late avondshow. Tot middernacht zijn we bij je met de relaxe muziek en mooie onderwerpen. En wat blijft er heilig in een wereld vol verandering en onzekerheid? Nou, die vraag staat centraal in de tentoonstelling Sacred bij Open Art Exchange. Onze Herman de Bruin spreekt straks met Joke Bakker namens de Open Art Exchange, zit ze hier, over de bijzondere expositie met werk van 3 hedendaagse Afrikaanse kunstenaars. Daar gaan ze het over hebben. Maar eerst Norah Jones met Sunrise uit 2004.

0: We gaan praten over de nieuwe groepstentoonstelling bij Open Art Exchange. En dat doe ik met Joke Bakker en die is in de studio. Joke, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: De Open Art Exchange heeft altijd tentoonstellingen van Afrikaanse kunst. Deze keer weer?
1: Ja, deze keer weer.
0: Ja, altijd hè, eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, daar zijn we echt specialiseerd.
0: Vind je die kunstenaars dan? Via, denk
1: ja,
0: ik?
1: Ja, nou, ik ga zelf ook 1 of 2 keer per jaar naar Afrika.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan ga ik op zoek naar nieuwe studio's. En we zitten dan in bepaalde landen waar we veel kunstenaars kennen.
0: Ja.
1: Dit keer hebben we kunstenaars uit Benin, dacht ik. Uit Congo. Mm-hmm. En uit Togo.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Dus echt ja. Afrikaanse kunst in Nederland, in Schiedam dus.
1: Ja. Ja, en een van de kunstenaars is ook in residentie geweest.
0: Mm-hmm.
1: De kunstenaar uit Benin. Dat was een sculpteur. Die heeft dan zeg maar voor een deel bij de sodafabriek gewerkt. Omdat daar heeft hij al het grove werk gedaan, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En daarna heeft hij het fijnere werk heeft hij bij ons afgemaakt.
0: Ja, ja, dus er zijn ook mensen die komen hier dan om iets uit te werken.
1: Ja, dus we hebben nu... hij is 5 weken geweest hier of zo. Mm-hmm. En hij is... hij is de maandag weer
0: teruggegaan. Ja, hij is weer vertrokken. Weer maar de tentoonstelling is er op dit moment wel.
1: Ja.
0: De naam?
1: Ja, de naam van de tentoonstelling dit keer heet Sacred.
0: Ja.
1: Waar het over gaat is dat wij hebben de kunstenaars gevraagd om na te denken over wat... Ja, sacred of heilig. Hè? Wat voor hun belangrijk is, wat je wil beschermen. En wat belangrijk is, hoe zij ernaar kijken in hun leven of in hun omgeving. En ja, er zijn hele verschillende dingen uitgekomen. Dus we hebben 3 kunstenaars. Eigenlijk weer 3 verhalen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: We hebben 1 kunstenaar die hier in residentie is geweest. Sebastian Boko. Die is een hele goede sculpteur. Die sculpt in hout, maar ook in andere materialen. Maar hij heeft voor ons in hout gewerkt. En hij heeft een soort beetje als semi-abstracte kunsten sculpturen gemaakt in hout... best wel groot ook. En voor een deel beschilderd. Die zijn afgeleid van de geledenmaskers uit Benin. En dat zijn lichaamsmaskers. Dus geen maskers voor je gezicht, maar echt volledige maskers.
0: Ja.
1: En die beschermen het vrouwelijke en het kwetsbare in het leven, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat zijn hele mooie maskers geworden. En dat, dus dat is Sebastian Boko. En dan hebben we daarnaast een kunstenaar uit Togo. Die heeft meer nagedacht over meer de spirituele connectie met de universe en met de ancestors en weet ik het. En die heeft een soort collages, sommige heel groot zelfs, van een soort kartonachtige lagen en papier op canvas. Ja, en een beetje natuurlijke tinten waarin zeg maar allerlei figuren. Dus dat is wel een beetje figuratief, maar ook een beetje abstract. Wel heel mooi ook. En ook wat meer abstractere werk met allerlei soorten materialen. Ook kleine canvasjes. Die zijn ook heel leuk. Hij heeft een serie van 6 gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat eigenlijk over de spirituele connectie van de mens met de universe.
0: Ja.
1: En dan hebben we een derde kunstenaar. Een kunstenares.
0: Ja.
1: Dat is Rachel Malaika. En zij komt uit Congo, uit Kinshasa. En zij is van huis uit een fotografe. Maar ze gebruikt haar fotografie ook om daar textiele werken mee te maken.
0: Okay.
1: Dus dan print ze die fotografie op textiel.
0: Ja.
1: En daarna gaat ze de context veranderen door allerlei textiele applicaties met kralen, met borduurwerk.
0: Dan wordt het textiele werkvormen eigenlijk.
1: Ja, dan wordt het eigenlijk een textielwerk.
0: Ja, ja.
1: Dus die heeft 4 grote zelfportretten gemaakt. En die zijn ook te zien.
0: Ja. Mensen moeten zelf maar komen kijken. Want het is altijd lastig om uit te leggen wat er precies te zien is.
1: Ja.
0: Maar zelf kijken is handiger.
1: Ja. Er is weer heel veel variatie.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel leuk.
0: De tentoonstelling is er in ieder geval, maar je had het in het voorgesprekje ook even over, jullie gaan wel een extra event doen.
1: Ja. Ja.
0: Als we daarover gaan beginnen, dan kom ik zo bij je terug, want we doen even muziek en dan kom ik zo terug over dat extra event.
1: Ja, dat is goed.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.
3: comme un rêve d'enfant, on croit que c'est dimanche et que c'est le printemps.

klinken ze toch lekker, die chansons van toen. 1979, Julien Clerc met Saint Romans om un rêve d'enfant. Hoop, een nieuw begin en het geloof in een betere toekomst. Daar gaat het liedje over. We gaan straks nog een keer schakelen naar Herman de Bruin. Hij was nog niet klaar met zijn gesprek met Joke Bakker. Want ze hebben ook nog een evenement al daar. En daar gaan ze het straks nog over hebben. Na Ricky Martin, She's All I Ever Had uit 1979.

0: praat met Jonke Bakker over Sacred, de nieuwe groepstentoonstelling bij Open Art Exchange. En we hadden het ook al over een extra event wat je graag wilde promoten.
1: Ja. Want onze oorspronkelijke opening van de Sacred tentoonstelling was een klein beetje in het water gevallen door de hittegolf. En we wilden dus sowieso een extra event doen. Maar er was ook een extra event. En dat is het African Food Festival. Het African Food Festival wordt jaarlijks gehouden in Rotterdam in het Museumpark. Iets van 's middags en 's avonds. Dus van 1 uur 's middags, dacht ik, tot 11 uur 's avonds. En dat is heel leuk, want dan daar worden allerlei eten uit Afrika en muziek. En allerlei dingen worden
0: de
1: daar.
0: Cultuur uit Afrika
1: de cultuur uit Afrika wordt daarin gepromoot. En zij hebben gevraagd aan ons of wij een tentoonstelling wilden inrichten op het Food Festival. Okay. Dus we hebben daar, het Food Festival is dan op zaterdag en zondag 18 en 19 juli. Ja. Maar wij gaan dan een soort pre-eventje doen bij Open Art Exchange. Op vrijdagavond. Dus dan gaan we eigenlijk al een beetje beginnen. En dan gaan we ons eigen mini-food festivaletje bij Open Art Exchange houden. Enerzijds om ook zeker de tentoonstelling bij ons te promoten. Ja. En anderzijds om de kunstenaars die in het Food Festival in het Museumpark staan. Omdat daar ook een selectie van werken ook bij ons op te hangen in de kleine ruimte. En dan gaan wij zelf ook een selectie van food, dus kleine hapjes uit die landen, van de tent, van de kunstenaars die uit die landen komen, gaan wij kunnen mensen voorproeven.
0: Kunnen mensen voorproeven, ja. En ben je dan ook zelf op het Food Festival aanwezig de volgende dag?
1: Ja.
0: Met ook kunst?
1: Ja, we zijn op het kunst. We hebben iets van 8 muren. Dus het zijn eigenlijk dubbele panelen. Dus we hebben 6 panelen, 3 panelen. Dus 6 voor 6 kanten. Dus 6 muurtjes. En daar gaan we ook 6 kunstenaars op laten zien.
0: Oké, dus ook op dat Food Festival is Afrikaanse kunst te zien.
1: Ja, begrijp dus het is eigenlijk een soort dubbel eventje. Dus we dan op vrijdagavond gaan we dan open, zeg maar, met onze eigen, met een soort van de sneak preview, zeg maar. Ja. En dan op het Food Festival zelf, dan staan we daar ook.
0: Ja. En Sacred is dan ook nog te zien.
1: En Sacred is ook nog te zien met de kunstenaars van de kunst van Sebastian Boko. Dat zijn houten sculpturen. En dan de textiele werken van Rachel Malaika. En dan Thierry Tometi uit Togo met de collages.
0: Ja. Mensen moeten het zelf blijven komen bekijken, zei ik al. Want dat is altijd beter dan dat je erover kan praten.
1: Het is wel trouwens op vrijdagavond. Pre-selectie vindt. Dus op vrijdagavond is het dan van 5 tot 7. Dat we dan die sneak preview doen. Hebben, ja. En dan hebben we ook een borrel en een
0: hoort er
1: en
0: allemaal bij.
1: En dat hoort er allemaal bij. Ja.
0: Misschien kunnen mensen het beste even op de website kijken. Want daar staat het denk ik allemaal op.
1: Ja, het staat bij ons op de website www.openartexchange.com. En het African Food Festival heeft een eigen website.
0: African Food Festival Rotterdam.
1: AfricanFoodFestival.nl, sorry.
0: .nl.
1: African Food Festival, allemaal aan elkaar, .nl.
0: Oké, dan kom je daar terecht. Maar kijk ook even bij Open Art Exchange. Dan kom je dat allemaal tegen. En gewoon gezellig naar Open Art Exchange toe gaan. Dat is natuurlijk het beste om te doen.
1: Ja, je kunt ook elke dag gewoon van woensdag tot zaterdag kun je van tussen 10 en 5 bij ons terecht.
0: Dat is in ieder geval
1: dat kan
0: duidelijk.
1: Sowieso.
0: Jonke Bakker, dank voor het gesprek. En heel veel succes. Ook wel plezier tijdens de tentoonstelling. En zeker met dat extra event wat jullie dan halverwege juli nog hebben.

0: met Testament van Boudewijn de Groot natuurlijk. Uit 2019 een live versie. En daarvoor de Kings met Supersonic Rocket Ship uit 1972. Met een blik, aanraking of kus lijkt alles te veranderen. Zoom, Fat Larry's Band uit 1982.
1: Tot middernacht, de late avond.

Met regenboogvlechten zorgt ze voor magie in vele kinderlevens. Delia Tietre. We gaan straks met haar praten. Althans, Herman de Bruin doet dat. Na U2 met Ordinary Love uit 2013.

0: Ik ga praten met Delia Tietre. Ze is mijn gast in de studio en ze doet van alles met kinderen. Maar ze heeft ook nog een ander vak, maar dat horen we zo. Delia, welkom.
1: Dank u wel.
0: We zijn begonnen met regenboogvlechten, want dat was waar de redactie op aansloeg. Wat zijn regenboogvlechten? Want daar doe je wat mee, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat... Al heel lang?
1: Nu, professioneel, zeg maar dik een jaar. Maar vlechten doe ik al, zolang ik al me kan herinneren.
0: Ja, met de kinderen thuis ook zelf.
1: Precies, ja.
0: Ja. Want je hebt 1 dochter meegebracht in de studio.
1: Klopt, ja. 1 dochter, dat is Amisha. Dat is Amisha. Mijn jongste dochter.
0: Ja, die zit hier erbij, hè. En die geeft je ook allerlei adviezen. Als ze zitten bij de kan de luisteraar niet zien, maar die geeft dan gebaren van ja, dit en dat. En dan heb jij het meteen door wat ze bedoelt.
1: Ja, precies. Ik vind het ook heel belangrijk dat zij ook meedenkt. Omdat dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Want het is ook wel een beetje een familieonderneming. Dus zij heeft bijvoorbeeld bedacht dat wij de glittertattoos erbij doen naast de vlechten.
0: Oké, ja, ik zie dat ze er heel trots op is.
1: En terecht.
0: Ja, ze zegt ja, ze knikt ja, dus dat komt allemaal goed. Maar ja, dit is een vak wat je niet altijd hebt uitgeoefend en wat je naast een ander vak doet. Want ik zag ergens staan dat je apotheker bent.
1: Dat klopt ook.
0: Dat is wel een heel ander vak.
1: Heel anders inderdaad. Dus het is leuk om zo creatief bezig te zijn naast dat wetenschappelijke als apotheker.
0: Ja, apotheker is ook nog een plezierig vak om uit te oefenen.
1: Ik vind het heel interessant en ik ben dan vooral wetenschapsredacteur.
0: Oh.
1: Dus ik schrijf voor het apothekersvakblad, het farmaceutisch weekblad, als apotheker. Ja.
0: Dus je bent al heel lang daarmee bezig. Maar dan werk je niet met je handen.
1: Daar werk ik typen vooral met mijn handen.
0: Ja, typen. Ja. Maar wat je nu doet daarnaast, dat is dus dat vlechten. Dat moet je gewoon met je vingers en met je handen doen.
1: Met
0: toch?
1: Je vingers, je moet er zijn. Actief.
0: Ja.
1: Is heel anders inderdaad. Maar dat vind ik juist een hele leuke afwisseling.
0: Ja, precies. Dat is wel heel belangrijk. Maar je bent toch gewoon apotheker in bedrijf?
1: Nee, ik ben dus geen apotheker in bedrijf. Nee.
0: Dat schrijven doe je dus eigenlijk.
1: Ik doe dat schrijven als apotheker, ja.
0: Maar je hebt wel een apothekersopleiding genoten.
1: Ja, ik ben dus nu... hoe lang geleden? 20 jaar geleden. Ik zeg het heel zacht. Afgestudeerd... Ik heb farmacie gestudeerd in Utrecht.
0: Ja.
1: Maar als je dan bent afgestudeerd en je bent apotheker, heel veel mensen denken.

0: met de kinderen doet. De regenboogvlecht.
1: Ja,
0: je zou bijna denken dat je kapper zou geweest zijn. Dat dacht ik eerst in het begin.
1: Ja. Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar ik vind ook echt, een kapper is ook echt een vak. Ja. En dat is wat ik ook echt niet ben. Ik ben geen kapper. Ik ben echt meer een entertainer.
0: Ja, ja. Want je gebruikt het haar wel, maar je doet er extra haar in.
1: Precies, ik doe er extra haar in. En dat wordt een mooi... Een mooie haarcreatie maken we dan. Maar ik zal niet het haar gaan wassen of...
0: Nee, precies. Je werkt niet met het haar zelf. Je gebruikt het om die vlechten in te doen.
1: Precies,
0: ja. Als mensen daar meer over willen weten of zeggen... Nou, voor mijn feestje heb ik wel eens iets anders nodig dan pannenkoeken bakken.
1: Nou, dan zou ik zeggen hartstikke leuk. Neem vooral contact op. Ik ben makkelijk via Instagram te bereiken. Onze Instagram heet regenboogvlechten. En anders mailen naar regenboogvlechten@gmail.com. En op TikTok zit ik nog niet echt. Nee.
0: Kijk, je dochter geeft weer adviezen van... zou je dat ook niet gaan doen?
1: Ja, dat is misschien iets wat we ook nog moeten doen. Ja.
0: Ja.
1: Maar de tijd, hè? Dus soms moeten we keuzes maken. En dat dan kijk ik ook gewoon vooral van wat vinden we leuk.
0: Ja, maar ik begrijp al dat je een hele goede adviseur hebt.
1: Nou, zeker.
0: Hoe heet ze ook weer?
1: Amisha.
0: Amisha,
1: dus
0: ja.
1: Dat is een ondernemer in de dop.
0: Nou, dat gaat nog wat worden in de toekomst, Amisha. Dank voor het gesprek, Amisha en Delia.
2: En jij ook, dankjewel. Herman de Bruin voor jouw bijdrage vanavond in de late avondshow. Ja, het zit er bijna op. Of het zit er eigenlijk al op. Nog één liedje ga ik voor je draaien. Donderdag 9 juli. Morgen al vrijdag. Er zit hier Alfred Blokhuis in de studio. Met ook weer de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We hebben ook een website. www.delateavond.nl. Daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren. En daar vind je ook alle informatie over dit programma. En we hebben ook een Facebookpagina. Ik ga je wel tussenwensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. En ik vond het fijn dat je erbij was tot maandagavond. Dit is Warren Alex met Eternity uit 2025.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo, een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.